laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

22 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald. De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht 5 krakers uit een appartementsgebouw in de Carnotstraat gehaald. De groep had een leegstaande verdieping ingenomen. Toen bewoners hen aanspraken, werd een van hen met een mes bedreigd. 1 kraker vluchtte naar het dak en werd met behulp van het snelle response team en de brandveiligheid veilig naar beneden gehaald. Daarvoor werd ook de stroom op de tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. De verdachte met het mes is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het openluchtzwemmen aan het MAS is zaterdag rustig van start gegaan. In het Bonaparte dok kwamen 63 zwemmers opdagen van de 140 die gereserveerd hadden. De frisse wind en het mindere weer hielden veel mensen thuis. De stad had daar rekening mee gehouden en is tevreden dat de eerste dag veilig en vlot is verlopen. Volgend weekend worden meer zwemmers verwacht door de betere weersvoorspellingen. Zwemmen kan nog elk weekend tot eind augustus, maar vooraf reserveren blijft verplicht.

Een droge dag vandaag, maar wel met veel bewolking. Het wordt stilaan zachter. We krijgen 21 graden. Ook morgen starten we bewolkt met af en toe wat regen. Later komen er brede opklaringen, zon en maxima rond 25 graden. Woensdag nog een paar graadjes warmer, maar voornamelijk bewolkt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huid. Kleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald. Het openluchtzwemmen aan het Mas is zaterdag rustig van start gegaan. In het Bonaparte dok kwamen 63 zwemmers opdagen van de 140 die gereserveerd hadden. De frisse wind en het mindere weer hielden veel mensen thuis. De stad had daar rekening mee gehouden en is tevreden dat de eerste dag veilig en vlot is verlopen. Volgend weekend worden meer zwemmers verwacht door de betere weersvoorspellingen. Zwemmen kan nog elk weekend tot eind augustus, maar vooraf reserveren blijft verplicht. De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht 5 krakers uit een appartementsgebouw in de Carnotstraat gehaald. De groep had een leegstaande verdieping ingenomen. Toen bewoners hen aanspraken, werd een van hen met een mes bedreigd. 1 kraker vluchtte naar het dak en werd met behulp van het snelle response team en de brandveiligheid veilig naar beneden gehaald. Daarvoor werd ook de stroom op de tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. De verdachte met het mes is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de

Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne heeft officieel een prestigieuze internationale onderscheiding gekregen. De World Federation of Rose Societies bekroont de tuin voor de kwaliteit van de rozencollectie, het duurzame beheer en de publiekswerking. De award, een gegraveerde gedenksteen, krijgt een vaste plaats in de tuin. De Rozentuin werd de voorbije jaren grondig vernieuwd, met aandacht voor ecologisch onderhoud zonder chemische middelen. De onderscheiding bevestigt ook de internationale uitstraling van het Rivierenhof als centrum voor kennis en expertise over rozen. In de nacht van 18 op 19 juni is er verkeershinder aan de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door werken. Die zijn nodig in aanloop van de voorbereiding van de tijdelijke bypass langs de ring richting Nederland. Op verschillende tijdstippen zijn rijstroken afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer vanuit de stad. Richting centrum blijft de weg wel open, maar met minder rijstroken. Fietsers en voetgangers kunnen de werf gewoon passeren. De bypass moet het verkeer vlot houden tijdens de afbraak en de vernieuwing van het viaduct van Merksem. Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Kripa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel. Vleugel 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

Een droge dag vandaag, maar wel met veel bewolking. Het wordt stilaan zachter. We krijgen 21 graden. Ook morgen starten we bewolkt met af en toe wat regen. Later komen er brede opklaringen, zon en maxima rond 25 graden. Woensdag nog een paar graadjes warmer, maar voornamelijk bewolkt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de nacht van 18 op 19 juni is er verkeershinder aan de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door werken. Die zijn nodig in aanloop van de voorbereiding van de tijdelijke bypass langs de ring richting Nederland. Op verschillende tijdstippen zijn rijstroken afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer vanuit de stad. Richting centrum blijft de weg wel open, maar met minder rijstroken. Fietsers en voetgangers kunnen de werf gewoon passeren. De bypass moet het verkeer vlot houden tijdens de afbraak en de vernieuwing van het viaduct van Merksem. Het openluchtzwemmen aan het MAS is zaterdag rustig van start gegaan. In het Bonaparte dok kwamen 63 zwemmers opdagen van de 140 die gereserveerd hadden. De frisse wind en het mindere weer hielden veel mensen thuis. De stad had daar rekening mee gehouden en is tevreden dat de eerste dag veilig en vlot is verlopen. Volgend weekend worden meer zwemmers verwacht door de betere weersvoorspellingen. Zwemmen kan nog elk weekend tot eind augustus, maar vooraf reserveren blijft verplicht. De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht 5 krakers uit een appartementsgebouw in de Carnotstraat gehaald. De groep had een leegstaande verdieping ingenomen. Toen bewoners hen aanspraken, werd een van hen met een mes bedreigd. 1 kraker vluchtte naar het dak en werd met behulp van het snelle response team en de brandveiligheid veilig naar beneden gehaald. Daarvoor werd ook de stroom op de tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. De verdachte met het mes is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

0: Nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wat betekent het woordje amen? Het amen dat bijna alle katholieke gebeden beëindigt, komt uit het Hebreeuws en betekent het zij zo. De Hebreeuwse stam van het woord is aman en betekent wees trouw of betrouwbaar. Het woordje werd door de christenen uit de Joodse eredienst overgenomen en is in bijna alle talen bekend. Doe je ramen nooit pot dicht bij kou, want bij het vocht dat mensen produceren, ook bij douchen en koken, gedijen bacteriën en schimmels goed. En die kunnen bij gevolg klachten als hoofdpijn en verkoudheid veroorzaken. Laat daarom altijd twee ramen op een kier staan of zet ventilatieroosters open, zodat de lucht kan circuleren. Je woning is dan ook minder vochtig.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 15 juni 2001. Op 15 juni 2001 kwamen we te weten dat de stad en het autonoom havenbedrijf samen 1 miljard gingen investeren in het eilandje. En dat over een periode van 5 jaar. Met het geld ging de historische havenwijk grondig gerenoveerd worden. Misschien wel even vermelden dat het om 1 miljard oude Belgische frank ging. Maar bon, het blijft een flinke smak geld. Er waren trouwens ook subsidies van de Vlaamse overheid voor de renovatie van geclasseerde historische panden. En daarover waren afspraken gemaakt met het havenbedrijf. Ging het goed, dan werden die teruggestort. Ging het slecht met de haven, dan zouden ze herbekijken wat ze daarmee deden. Het eerste monument dat toen werd aangepakt was de Nassaubrug. Dinsdag 15 juni 2010. Op 15 juni 2010 won het homeless team van Antwerpen op Zand in Brugge de finale van de Belgium Homeless Cup. Dankzij die overwinning mochten ze naar het WK voetbal voor dak- en thuislozen in Rio de Janeiro. De Antwerpse ploeg had het toernooi volledig naar zijn hand kunnen zetten. In alle drie de voorrondes pakten de Antwerpse spelers de volle buit. En de einduitslag was dan ook allerminst een verrassing. De prijzen werden uitgereikt door Gilles de Bilde. Zoals u misschien nog weet van de tv-uitzendingen, was die Peter van het Belgium Homeless Team Project.

Een droge dag vandaag, maar wel met veel bewolking. Het wordt stilaan zachter. We krijgen 21 graden. Ook morgen starten we bewolkt met af en toe wat regen. Later komen er brede opklaringen, zon en maxima rond 25 graden. Woensdag nog een paar graadjes warmer, maar voornamelijk bewolkt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het openluchtzwemmen aan het MAS is zaterdag rustig van start gegaan. In het Bonaparte dok kwamen 63 zwemmers opdagen van de 140 die gereserveerd hadden. De frisse wind en het mindere weer hielden veel mensen thuis. De stad had daar rekening mee gehouden en is tevreden dat de eerste dag veilig en vlot is verlopen. Volgend weekend worden meer zwemmers verwacht door de betere weersvoorspellingen. Zwemmen kan nog elk weekend tot eind augustus, maar vooraf reserveren blijft verplicht. De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht 5 krakers uit een appartementsgebouw in de Carnotstraat gehaald. De groep had een leegstaande verdieping ingenomen. Toen bewoners hen aanspraken, werd een van hen met een mes bedreigd. 1 kraker vluchtte naar het dak en werd met behulp van het snelle responsteam en de brandveiligheid veilig naar beneden gehaald. Daarvoor werd ook de stroom op de tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. De verdachte met het mes is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In de nacht van 18 op 19 juni is er verkeershinder aan de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door werken. Die zijn nodig in aanloop van de voorbereiding van de tijdelijke bypass langs de ring richting Nederland. Op verschillende tijdstippen zijn rijstroken afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer vanuit de stad. Richting centrum blijft de weg wel open, maar met minder rijstroken. Fietsers en voetgangers kunnen de werf gewoon passeren. De bypass moet het verkeer vlot houden tijdens de afbraak en de vernieuwing van het viaduct van Merksem.
2: Dit is

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

0: gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be. Kripa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Verre Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Verre Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Verre Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag een Motown-song die oorspronkelijk werd geschreven door Marvin Gaye. Maar we focussen op de band die het nummer How Sweet It Is coverde en er zelf een grote hit mee scoorde. Junior Walker and the All-Stars. How Sweet It Is komt uit de pen van het legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Het nummer draait helemaal rond verliefdheid. Lehman Dozier liet zijn oog vallen op een vrouw die hem eigenlijk geen blik waardig keurde. Dus fantaseerde hij dat ze wel smoor verliefd op hem was. Die dagdroom werd de basis voor het lied en uiteindelijk werd fictie toch nog werkelijkheid. De titel werd gekozen door Eddie Holland, geïnspireerd door de bekende uitspraak van het tv-icoon Jackie Gleason. Met How Sweet It Is kondigden ze elke week de Jackie Gleason Show aan. Marvin Gaye nam het nummer op en haalde er de Amerikaanse top 10 mee. Later in 1975 scoorde ook James Taylor een hit met zijn versie, met zijn echtgenote Carly Simon op de backing vocals. Maar in 1966 was het tenorsaxofonist Junior Walker die het nummer opnieuw naar de hitlijsten bracht. Zijn band, ooit begonnen als de Rhythm Rockers, ging vanaf dan door het leven als Junior Walker and the All-Stars. Hun sound werd een belangrijk onderdeel van de Motown-stijl van de jaren 60. Hier zijn ze met How Sweet It Is.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo's allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Een droge dag vandaag, maar wel met veel bewolking. Het wordt stilaan zachter. We krijgen 21 graden. Ook morgen starten we bewolkt met af en toe wat regen. Later komen er brede opklaringen, zon en maximaal rond 25 graden. Woensdag nog een paar graadjes warmer, maar voornamelijk bewolkt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de nacht van 18 op 19 juni is er verkeershinder aan de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door werken. Die zijn nodig in aanloop van de voorbereiding van de tijdelijke bypass langs de ring richting Nederland. Op verschillende tijdstippen zijn rijstroken afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer vanuit de stad. Richting centrum blijft de weg wel open, maar met minder rijstroken. Fietsers en voetgangers kunnen de werf gewoon passeren. De bypass moet het verkeer vlot houden tijdens de afbraak en de vernieuwing van het viaduct van Merksem. Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald. De Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne heeft officieel een prestigieuze internationale onderscheiding gekregen. De World Federation of Rose Societies bekroont de tuin voor de kwaliteit van de rozencollectie, het duurzame beheer en de publiekswerking. De award, een gegraveerde gedenksteen, krijgt een vaste plaats in de tuin. De Rozentuin werd de voorbije jaren grondig vernieuwd, met aandacht voor ecologisch onderhoud zonder chemische middelen. De onderscheiding bevestigt ook de internationale uitstraling van het Rivierenhof als centrum voor kennis en expertise over rozen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomer Bargazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus. Op zaterdag 20 juni verandert de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw in een bruisend stadsfestival tijdens Borgerio. Dit gratis evenement brengt muziek, cultuur en ontmoeting samen met live muziek, een kleurrijke straatparade, een wereldmarkt en een grote braderij. Borgerio trekt elk jaar tienduizenden bezoekers en zet de culturele rijkdom van de wijk in de kijker. Een ideale uitstap voor het hele gezin.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

Dit is Radio Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Frontman van de George Baker Selection, Hans Bouwens, schreef en produceerde het nummer Paraguayo zelf. Opvallend genoeg werd de titel jarenlang gespeld met Paraguayo, terwijl de correcte Spaanse spelling eigenlijk Paraguayo is. George Baker Selection was al sinds 1967 actief. De groep uit de Zaanstreek begon ooit onder de naam Soul Invention, maar brak pas echt door na de naamsverandering naar George Baker Selection. Fly Away Little Paraguayo was de opvolger van Baby Blue, dat eerder in 1974 de top 10 haalde in Nederland. In datzelfde jaar nog trad zangeres Lida Bond toe bij de groep. Lida was trouwens ook te horen op Fly Away Little Paraguayo. Achter de toegankelijke melodie zat er een opvallend serieus onderwerp verscholen. Kinderarbeid en slavernij in Zuid-Amerika. Van de plaat verscheen zelfs een Duitsstalige versie. In Nederland groeide de single uit tot een grote hit met een piek op nummer 2.

0: Lipa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads. De meest romantische.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. U kent het misschien in de versie van Show Waddy Waddy, de Britse rock'n'roll rivaliste. Ze hadden er weliswaar een grote hit mee, maar origineel werd Pretty Little Angel Eyes gezongen door de tienerster Curtis Lee. We gaan terug naar 1961. Het Amerikaans meisjesidool Curtis Lee was populair om het doo-wop-genre dat hij zong. Begin de jaren 60 schreef hij samen met Tommy Boyce een hit. Tommy zal later bekend worden als de songschrijver voor The Monkees. Hij werkte voor een uitgever die vroeg om een hit te schrijven voor Curtis Lee. Tommy vroeg aan Curtis of hij een titel in zijn gedachten had en die vertelde hem over een meisje dat hij had ontmoet in Florida. Ze deed hem smelten met haar prachtige ogen. Schrijf een song over Angel Eyes was zijn antwoord. Op dat ogenblik stond Ebony Eyes van de Everly Brothers hoog in de hitparade en dat inspireerde Tommy om een song te componeren. Maar nog meer zou hij inspiratie halen uit het nummer van de Marcells, Blue Moon, vooral het tempo dan. Tommy had al enkele strofes neergepend toen hij op een ochtend voorbij een platenzaak liep en daar het liedje van de Cleftones, Little Girl of Mine, uit de luidsprekers hoorde schallen. Toen wist hij het, het nummer zal Pretty Little Angel Eyes heten. Curtis Lee zong het voor de uitgever, maar die was niet onder de indruk. De vrouw van de uitgever daarentegen vond het wel hitpotentieel hebben en dus werd het plaatje opgenomen onder leiding van Phil Spector. Het werd een smash hit en Curtis Lee's enige top 40 notering.

0: pool party los. In samenwerking met Kalië Zele Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Druk en tractorpooling Zele. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Info en tickets via tractorpoolingzele.be.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van de Stad. Radio Express. If you're trying to be an icon, then the icon becomes you. If

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Door groente aan je ontbijt toe te voegen, heb je langer een verzadigd gevoel en krijg je ook een extra portie vitamine binnen. Probeer dit eens. Mix 2 eitjes, een banaantje, 30 gram havermout en een flinke snuf kaneel. Voeg er vervolgens 100 gram geraspte wortels aan toe en een scheutje melk. Bak kleine pannenkoekjes van het beslag en eet ze lekker op met wat kwark en een stukje fruit. Bon appétit! Heb je ook wel eens afgevraagd welke appel het gezondst is? Een rode of een groene? Wel, het antwoord is een rode. En dat komt doordat rode appels aanzienlijk meer voedingsvezels bevatten. Zo'n 10 à 18% meer dan bij een groene appel. Daarnaast bevat een rode appel tot wel 1/3 meer pectinevezels dan een groene. Belangrijk om te weten is ook dat wanneer je al deze gezonde vezels binnen wil krijgen, je de appel vooral niet moet schillen. De helft van de hoeveelheid voedingsvezels zit namelijk in de schil. Wanneer je de appel schilt, loop je dus voedingsstoffen mis. Dit is echt

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: oprecht.
1: Vanavond komt er meer bewolking opzetten en vannacht kan er een buitje vallen. Het wordt niet frisser dan 14 graden. Morgen komen er na een bewolkte en regenachtige start opklaringen en halen we zo'n 25 graden. Woensdag kan het 27 graden worden onder een overwegend bewolkte lucht. Donderdag wordt een zomerse dag met veel zon en lokaal tot 31 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne heeft officieel een prestigieuze internationale onderscheiding gekregen. De World Federation of Rose Societies bekroont de tuin voor de kwaliteit van de rozencollectie, het duurzame beheer en de publiekswerking. De award, een gegraveerde gedenksteen, krijgt een vaste plaats in de tuin. De Rozentuin werd de voorbije jaren grondig vernieuwd, met aandacht voor ecologisch onderhoud zonder chemische middelen. De onderscheiding bevestigt ook de internationale uitstraling van het Rivierenhof als centrum voor kennis en expertise over rozen. Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald. In de nacht van 18 op 19 juni is er verkeershinder aan de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door werken. Die zijn nodig in aanloop van de voorbereiding van de tijdelijke bypass langs de ring richting Nederland. Op verschillende tijdstippen zijn rijstroken afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer vanuit de stad. Richting centrum blijft de weg wel open, maar met minder rijstroken. Fietsers en voetgangers kunnen de werf gewoon passeren. De bypass moet het verkeer vlot houden tijdens de afbraak en de vernieuwing van het viaduct van Merksem. De

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als de Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Dinsdag 15 juni 2010. Op 15 juni 2010 won het homeless team van Antwerpen op het Zand in Brugge de finale van de Belgium Homeless Cup. Dankzij die overwinning mochten ze naar het WK voetbal voor dak- en thuislozen in Rio de Janeiro. De Antwerpse ploeg had het toernooi volledig naar zijn hand kunnen zetten. In alle drie de voorrondes pakten de Antwerpse spelers de volle buit. En de einduitslag was dan ook allerminst een verrassing. De prijzen werden uitgereikt door Gilles de Bilde. Zoals u misschien nog weet van de tv-uitzendingen, was die Peter van het Belgium Homeless Team project. Vrijdag 15 juni 2001. Op 15 juni 2001 kwamen we te weten dat de stad en het autonoom havenbedrijf samen 1 miljard gingen investeren in het eilandje. En dat over een periode van 5 jaar. Met het geld ging de historische havenwijk grondig gerenoveerd worden. Misschien wel even vermelden dat het om 1 miljard oude Belgische frank ging. Maar bon, het blijft een flinke smak geld. Er waren trouwens ook subsidies van de Vlaamse overheid voor de renovatie van geclasseerde historische panden. En daarover waren afspraken gemaakt met het havenbedrijf. Ging het goed, dan werden die teruggestort. Ging het slecht met de haven, dan zouden ze herbekijken wat ze daarmee deden. Het eerste monument dat toen werd aangepakt was de Nassaubrug.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond komt er meer bewolking opzetten en vannacht kan er een buitje vallen. Het wordt niet frisser dan 14 graden. Morgen komen er na een bewolkte en regenachtige start opklaringen en halen we zo'n 25 graden. Woensdag kan het 27 graden worden onder een overwegend bewolkte lucht. Donderdag wordt een zomerse dag met veel zon en lokaal tot 31 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne heeft officieel een prestigieuze internationale onderscheiding gekregen. De World Federation of Rose Societies bekroont de tuin voor de kwaliteit van de rozencollectie, het duurzame beheer en de publiekswerking. De award, een gegraveerde gedenksteen, krijgt een vaste plaats in de tuin. De Rozentuin werd de voorbije jaren grondig vernieuwd, met aandacht voor ecologisch onderhoud zonder chemische middelen. De onderscheiding bevestigt ook de internationale uitstraling van het Rivierenhof als centrum voor kennis en expertise over rozen. Het openluchtzwemmen aan het Mas is zaterdag rustig van start gegaan. In het Bonaparte dok kwamen 63 zwemmers opdagen van de 140 die gereserveerd hadden. De frisse wind en het mindere weer hielden veel mensen thuis. De stad had daar rekening mee gehouden en is tevreden dat de eerste dag veilig en vlot is verlopen. Volgend weekend worden meer zwemmers verwacht door de betere weersvoorspellingen. Zwemmen kan nog elk weekend tot eind augustus, maar vooraf reserveren blijft verplicht. Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald.

0: samen dansen.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.

0: nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbebeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond komt er meer bewolking opzetten en vannacht kan er een buitje vallen. Het wordt niet frisser dan 14 graden. Morgen komen er na een bewolkte en regenachtige start opklaringen en halen we zo'n 25 graden. Woensdag kan het 27 graden worden onder een overwegend bewolkte lucht. Donderdag wordt een zomerse dag met veel zon en lokaal tot 31 graden.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boularen geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wakker worden met een verstopte neus is vervelend. Neem dan in de ochtend alvast een hete douche. De stoom maakt de holtes namelijk weer vrij, waardoor je makkelijker kan ademen. Als je ook nog gaat zingen onder de douche, pak je je verkoudheid extra goed aan, want zingen is namelijk goed tegen stress en verhoogt ook de weerstand. Wist je dat in Zwitserland meer bunkers staan dan scholen? Om je een idee te geven, het zijn er meer dan 300.000. En als het te warm wordt, laten sommige cactussen zich zakken in de grond.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie, te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Ripa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond komt er meer bewolking opzetten en vannacht kan er een buitje vallen. Het wordt niet frisser dan 14 graden. Morgen komen er na een bewolkte en regenachtige start opklaringen en halen we zo'n 25 graden. Woensdag kan het 27 graden worden onder een overwegend bewolkte lucht. Donderdag wordt een zomerse dag met veel zon en lokaal tot 31 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne heeft officieel een prestigieuze internationale onderscheiding gekregen. De World Federation of Rose Societies bekroont de tuin voor de kwaliteit van de rozencollectie, het duurzame beheer en de publiekswerking. De award, een gegraveerde gedenksteen, krijgt een vaste plaats in de tuin. De Rozentuin werd de voorbije jaren grondig vernieuwd, met aandacht voor ecologisch onderhoud zonder chemische middelen. De onderscheiding bevestigt ook de internationale uitstraling van het Rivierenhof als centrum voor kennis en expertise over rozen. Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald. In de nacht van 18 op 19 juni is er verkeershinder aan de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door werken. Die zijn nodig in aanloop van de voorbereiding van de tijdelijke bypass langs de ring richting Nederland. Op verschillende tijdstippen zijn rijstroken afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer vanuit de stad. Richting centrum blijft de weg wel open, maar met minder rijstroken. Fietsers en voetgangers kunnen de werf gewoon passeren. De bypass moet het verkeer vlot houden tijdens de afbraak en de vernieuwing van het viaduct van Merksem.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Door groenten aan je ontbijt toe te voegen, heb je langer een verzadigd gevoel en krijg je ook een extra portie vitamine binnen. Probeer dit eens. Mix 2 eitjes, een banaantje, 30 gram havermout en een flinke snuf kaneel. Voeg er vervolgens 100 gram geraspte wortels aan toe en een scheutje melk. Bak kleine pannenkoekjes van het beslag en eet ze lekker op met wat kwark en een stukje fruit. Bon appétit! Wist je dat de kortste commerciële lijnvlucht ter wereld 90 seconden duurt? De vlucht gaat tussen twee Schotse Orkney-eilanden die amper 2,7 kilometer uit elkaar liggen. Voor de bewoners is het echter geen toeristische gimmick, maar een nuttige verbinding voor werk, school en medische afspraken.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 15 juni 2001. Op 15 juni 2001 kwamen we te weten dat de stad en het autonoom havenbedrijf samen 1 miljard gingen investeren in het eilandje. En dat over een periode van 5 jaar. Met het geld ging de historische havenwijk grondig gerenoveerd worden. Misschien wel even vermelden dat het om 1 miljard oude Belgische frank ging. Maar bon, het blijft een flinke smak geld. Er waren trouwens ook subsidies van de Vlaamse overheid voor de renovatie van geclasseerde historische panden. En daarover waren afspraken gemaakt met het havenbedrijf. Ging het goed, dan werden die teruggestort. Ging het slecht met de haven, dan zouden ze herbekijken wat ze daarmee deden. Het eerste monument dat toen werd aangepakt was de Nassaubrug. Dinsdag 15 juni 2010. Op 15 juni 2010 won het homeless team van Antwerpen op het Zand in Brugge de finale van de Belgium Homeless Cup. Dankzij die overwinning mochten ze naar het WK voetbal voor dak- en thuislozen in Rio de Janeiro. De Antwerpse ploeg had het toernooi volledig naar zijn hand kunnen zetten. In alle drie de voorrondes pakten de Antwerpse spelers de volle buit. En de einduitslag was dan ook allerminst een verrassing. De prijzen werden uitgereikt door Gilles de Bilde. Zoals u misschien nog weet van de tv-uitzendingen, was die Peter van het Belgium Homeless Team project.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond komt er meer bewolking opzetten en vannacht kan er een buitje vallen. Het wordt niet frisser dan 14 graden. Morgen komen er na een bewolkte en regenachtige start opklaringen en halen we zo'n 25 graden. Woensdag kan het 27 graden worden onder een overwegend bewolkte lucht. Donderdag wordt een zomerse dag met veel zon en lokaal tot 31 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen heeft een prijs gewonnen op de Video Experience Day in Brussel. Haar bekroonde opleidingsvideo helpt agenten haatmisdrijven beter herkennen en correct behandelen. De politie koos bewust voor een pakkende aanpak met beeld en geluid in plaats van een klassieke instructievideo. De film focust op de impact voor slachtoffers en gemeenschappen en besteedt aandacht aan haatmisdrijven op basis van geaardheid, antisemitisme en huidskleur. Intussen tonen ook andere politiezones en buitenlandse korpsen interesse. Daarom is de video ook in het Engels vertaald. De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht 5 krakers uit een appartementsgebouw in de Carnotstraat gehaald. De groep had een leegstaande verdieping ingenomen. Toen bewoners hen aanspraken, werd een van hen met een mes bedreigd. 1 kraker vluchtte naar het dak en werd met behulp van het snelle response team en de brandveiligheid veilig naar beneden gehaald. Daarvoor werd ook de stroom op de tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. De verdachte met het mes is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne heeft officieel een prestigieuze internationale onderscheiding gekregen. De World Federation of Rose Societies bekroont de tuin voor de kwaliteit van de rozencollectie, het duurzame beheer en de publiekswerking. De award, een gegraveerde gedenksteen, krijgt een vaste plaats in de tuin. De Rozentuin werd de voorbije jaren grondig vernieuwd, met aandacht voor ecologisch onderhoud zonder chemische middelen. De onderscheiding bevestigt ook de internationale uitstraling van het Rivierenhof als centrum voor kennis en expertise over rozen. Dit is

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De single Listen to the Radio uit 1984 van Tom Robinson werd geschreven in samenwerking met Peter Gabriel. In de 70s kende de Tom Robinson Band groot succes met albums als Power in the Darkness en TRB2. Na een reeks hits ging Robinson in de 80s een nieuwe richting uit met zijn band Sector 27, maar dat project bleek een financieel fiasco. Zo zocht hij zijn toevlucht in Hamburg, deels om belastingproblemen te ontlopen en geïnspireerd door David Bowie's vlucht naar Berlijn in een moeilijke periode van diens carrière. Tijdens zijn verblijf in Duitsland leefde Tom Robinson jaren onder de radar. Hij speelde met een lokale band en verwerkte zijn ervaringen in Listen to the Radio, een nummer dat reflecteert op isolatie, verandering, maar ook hoop. Met Peter Gabriel als co-schrijver kreeg het nummer dan ook een unieke melancholische sfeer. Bij onze noorderburen groeide Listen to the Radio alvast uit tot Robinson.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat...

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

you might know how to play with fire.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Simba! Nossa!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.